0: Bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april van dit jaar geïnformeerd. Dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. De informatie kwam te laat voor de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Er zijn zo'n 500 hulpverleners actief. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. En een vrouw uit Blerik in Limburg is gisteravond opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier kruipen in de slaapkamer en daarna dook de netpython in een kledingkast, meldt de politie. Het bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Het dier was bij haar ontsnapt uit een terrarium. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends regen, in de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is meer kans op zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn de restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens de internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. Bij een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centrale Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april geïnformeerd. En dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en daar komen elke dag nieuwe afleveringen bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. De serie draait om gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends ook regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is dan meer kans op zon. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Let's go. You're getting it.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Het kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn volgens een Duitse minister verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de controles stoppen. Er waren meerdere ongelukken door files vlak voor de grens. Bij de natuurbrand in België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt Omroep VRT. Hulpverleners waren volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar nog munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij het blussen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuur afgebrand. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio, vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+, en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: EES zorgt voor moeilijkheden op Schiphol en Paul Kales, Nederlands kampioen in mensport. Schiphol vindt dat de wachttijden voor groepen reizigers te lang zijn sinds de invoering van een digitaal grenscontrolesysteem, het Entry-Exit Systeem, EES. Sinds april is in de Europese Unie het nieuwe grenscontrolesysteem in werking getreden. Niet-EU-burgers moeten bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen. De wachttijden bij aankomst zijn duidelijk langer dan voor de invoering van het nieuwe controlesysteem. Brussel gaf in juli toe dat het grenscontrolesysteem niet overal goed werkt. EU-lidstaten hebben tot september toestemming om in het geval van lange wachttijden de registratie van biometrische gegevens op te schorten. Nederland en een aantal andere landen willen dat die mogelijkheid langer blijft bestaan. De hoofddorper Paul Kales is Nederlands kampioen geworden in de mensport. Tijdens de Hippiade in Ermelo, het Nederlands kampioenschap voor menners, won hij met Fjord Gabriella de titel in de klasse ZZ enkelspan ponyvaardigheid. Hierbij rijdt een pony met koets een parcours met 20 poorten met kegels. Op iedere kegel ligt een balletje en raakt de koets een kegel, dan valt het balletje eraf, waardoor de combinatie strafpunten krijgt. Ook tijdoverschrijding kan het verschil maken tussen winst en verlies. Het komt aan op precisie, snelheid en een goede samenwerking tussen pony en koetsier. Een klein foutje kan grote gevolgen hebben. Voor Paul Kales is de titel het resultaat van een jarenlange inzet in de menssport. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. De komende periode hebben we te maken met wisselvallig en koeler zomerweer. Er zijn flinke perioden met bewolking en regen. Maar tussen de buien door laat de zon zich wel geregeld zien. Na die opklaringen volgen er wel weer opnieuw enkele buien. De middagtemperatuur ligt daarbij rond de 20 graden... en er waait een matige west-zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar heeft die heffingen op het laatste moment uitgesteld met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Zo moet er een einde komen aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord de afgelopen dagen. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS erkennen het strafhof niet. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en er komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio, non-stop muziek.

0: voor alles wat je bent. Sluit mij in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Heb jij een neus voor de journalistiek? En schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
2: Vrachtmedewerker verdacht van aftappen KLM-server. En Lions Club Schiphol organiseert op 19 september Benefiets 2026. Volgens het Openbaar Ministerie heeft een medewerker van een vrachtafhandelingsbedrijf op Schiphol gegevens van een KLM-server afgetapt en doorgegeven aan derden. Behalve deze computervredebreuk wordt de Amsterdammer ook beschuldigd van het bezit van een vuurwapen en van zwaar vuurwerk. Verder beticht het OM hem van het witwassen van 11.000 euro. De Koninklijke Marechaussee meldde na zijn aanhouding op 20 mei dat de medewerker vermoedelijk data doorsluisde die door criminele netwerken worden gebruikt om de in- en uitvoer van drugs via Schiphol mogelijk te maken. Zijn advocaat vroeg om vrijlating in afwachting van zijn berechting. De officier van justitie wil echter dat de Amsterdammer in hechtenis blijft. Eerdaags maakt de rechtbank bekend of hij in voorarrest blijft. Op 19 september organiseert de Lions Club Schiphol wederom in samenwerking met VGKLM een unieke benefietstocht. De prachtige route van circa 40 kilometer gaat langs de Amstel door mooie dorpjes en het groene landschap met zijn gezellige, toegankelijke karakter. Deelname kost €25 per persoon, maar daar krijgt men van alles voor. Ontvangst met koffie of thee, een compleet lunchpakket, een kaart met de fietsroute en zelfs een afterparty in de hangar van Jet Support, waar ook de start is. De volledige opbrengst gaat naar Stichting Hulphond. Daar worden honden opgeleid die mensen met een fysieke of mentale zorgvraag ondersteunen in het dagelijks leven. Ga voor meer informatie naar de website van Lions Club Schiphol. lionsclub-schiphol.nl/benefiets. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. De komende periode hebben we te maken met wisselvallig en koeler zomerweer. Er zijn flinke perioden met bewolking en regen. Maar tussen de buien door laat de zon zich wel geregeld zien. Na die opklaringen volgen er wel weer opnieuw enkele buien. De middagtemperatuur ligt daarbij rond de 20 graden... en er waait een matige west-zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meer Radio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer Radio. Haarlemmermeer.
1: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Zo moeten de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma.
3: Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n $20 miljard. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
2: Trump wil de komende dagen met de Canadezen praten over een overeenkomst. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle ruim 1600 uitzendingen worden daar geüpload.

0: ja, ja, uit de fabeltjeskamp.
1: De uitzendingen zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen staan al online en daar komt elke dag een nieuwe bij. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
4: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club, waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Jenny Westra.
1: Open dag bij PFAS grondreinigingsinstallatie Schiphol en kofferbakverkoop van vliegtuigmodellen bij Crash. Omwonenden kunnen op zaterdagochtend 12 september een kijkje nemen in de PFAS grondreinigingsinstallatie aan 2000 EL in Bad Hoeverdorp. De installatie heeft de laatste testen succesvol doorstaan en Schiphol heeft inmiddels een eerste lading verontreinigde grond laten reinigen. Met de grondreinigingsinstallatie naast de Zwanenburgbaan wil Schiphol de komende 3 jaar 200.000 ton PFAS-houdende grond reinigen die is vrijgekomen bij werkzaamheden op Schiphol. Het merendeel ervan kan daarna hergebruikt worden. Op 12 september kunnen omwonenden een kijkje nemen bij de grondreinigingsinstallatie. Aanmelden kan tot en met 4 september. Om veiligheidsredenen is het terrein niet toegankelijk voor kinderen onder de 18 jaar oud en voor zwangere vrouwen. IPMS, de Plastic Modelbouwclub van Nederland, regio Noord-Holland, houdt zaterdag 29 augustus haar traditionele zomerbijeenkomst de start met een kofferbakverkoop van plastic modelbouwdozen en modellen. De bijeenkomst vindt plaats bij het Crash Lucht, Oorlog en Verzetsmuseum 4045 in Aalsmeerderbrug. De leden van IPMS zetten op deze dag hun kofferbak open voor geïnteresseerde clubleden, maar ook voor niet-clubleden. Het Crash Museum biedt eveneens een aantal tweedehands, ook afgebouwde, bouwmodellen aan. Het museum is op deze dag geopend van 11 uur tot 16:30. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. De komende periode hebben we te maken met wisselvallig en koeler zomerweer. Er zijn flinke perioden met bewolking en regen. Maar tussen de buien door laat de zon zich wel geregeld zien. Na die opklaringen volgen er wel weer opnieuw enkele buien. De middagtemperatuur ligt daarbij rond de 20 graden en er waait een matige west-zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio.
0: Non-stop muziek.
4: Hey, hey, hey. Good to see you. Come on, let's go.

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
2: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen, eigenlijk altijd afgewezen.
1: Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. Ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. En de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter dit intro. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog. En in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws.
0: Van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: Don't you forget about me, Simple Minds. Goedemorgen.
1: Ruud Kloes met de ochtend van meer radio.
0: De ochtend van meer radio. Wat dacht je? Wat hebben we voor je in petto de komende twee uur? Heel bijzonder berichtje, maar ook leuke activiteiten die je kunt doen in Haarlemmermeer. En uiteraard hebben we muziek onder meer van Simply Red, Cheryl Cole. Maar nu eerst Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Goedemorgen. Je luistert naar Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek.

0: Simply Red, sorry, met Fairground.
1: Ontbijtplaat, in de ochtend van Meer Radio.
0: Ontbijtplaat, jouw favoriete nummer. Je kunt hem aanvragen, studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. En mocht je een leuke anekdote weten, hoor je het graag.

0: Jordan Michael Jackson, Will You Be There? En een van de muzikanten, dat was een sessiemuzikant, Ponia da Costa, kwam uit Brazilië. En hij trad ook wel eens op voor het North Sea Jazz Festival.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: De Indiaanse keizer Shah Jahan eiste absolute perfectie en symmetrie toen hij de Taj Mahal liet bouwen als eerbetoon aan zijn overleden echtgenote Mumtaz Mahal. Haar prachtige graftombe werd daarom exact in het geometrische middelpunt van het hele complex geplaatst. Het plan was dat de keizer zelf aan de overkant van de rivier begraven zou worden, maar zijn zoon besloot hem na zijn dood simpelweg naast zijn vrouw bij te zetten. Hierdoor staat zijn grotere graftombe links van het midden en is de perfecte symmetrie voor goed doorbroken.

Iedere dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze.

0: Faces. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: EES zorgt voor moeilijkheden op Schiphol. En Paul Kales, Nederlands kampioen in mensport. Schiphol vindt dat de wachttijden voor groepen reizigers te lang zijn sinds de invoering van een digitaal grenscontrolesysteem, het Entry-Exit Systeem, EES. Sinds april is in de Europese Unie het nieuwe grenscontrolesysteem in werking getreden. Niet-EU-burgers moeten bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen. De wachttijden bij aankomst zijn duidelijk langer dan voor de invoering van het nieuwe controlesysteem. Brussel gaf in juli toe dat het grenscontrolesysteem niet overal goed werkt. EU-lidstaten hebben tot september toestemming om in het geval van lange wachttijden de registratie van biometrische gegevens op te schorten. Nederland en een aantal andere landen willen dat die mogelijkheid langer blijft bestaan. De hoofddorper Paul Kales is Nederlands kampioen geworden in de mensport. Tijdens de Hippiade in Ermelo, het Nederlands kampioenschap voor menners, won hij met Fjord Gabriella de titel in de klasse ZZ enkelspan ponyvaardigheid. Hierbij rijdt een pony met koets een parcours met 20 poorten met kegels. Op iedere kegel ligt een balletje en raakt de koets een kegel, dan valt het balletje eraf, waardoor de combinatie strafpunten krijgt. Ook tijdoverschrijding kan het verschil maken tussen winst en verlies. Het komt aan op precisie, snelheid en een goede samenwerking tussen pony en koetsier. Een klein foutje kan grote gevolgen hebben. Voor Paul Kales is de titel het resultaat van een jarenlange inzet in de menssport. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. De komende periode hebben we te maken met wisselvallig en koeler zomerweer. Er zijn flinke perioden met bewolking en regen. Maar tussen de buien door laat de zon zich wel geregeld zien. Na die opklaringen volgen er wel weer opnieuw enkele buien. De middagtemperatuur ligt daarbij rond de 20 graden... en er waait een matige west-zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes. Meer Radio. Supertrack.

0: Cruella, de supertrack van deze week. Het was een samenwerking van Tangerine, dat is de Drentse groep, Sander en Arnoud Brinks. En Venice, een Amerikaanse familie Lennon, met By Your Side.
1: De Meer Radio ontbijtplaat.
0: Martine die vraagt dit nummer aan. Ze schrijft: je hoort hem zo weinig op de radio. Ik zou me een groot plezier doen om hem te draaien, speciaal voor mijn man John. Martine, gaan we voor je doen. Hier is Eric Clapton, Forever Man.

0: We don't talk anymore, je hoorde Cliff Richard.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Mensen met de zeldzame neurologische aandoening blind sight, ofwel blindzien, zijn door schade aan hun visuele cortex volledig blind, maar hun ogen mankeren niets. De visuele informatie omzeilt het beschadigde bewuste deel van het brein en reist direct naar een veel ouder, onbewust hersengebied. Hoewel deze patiënten er heilig van overtuigd zijn dat ze absoluut niets kunnen zien, ontwijken ze in testruimtes feilloos stoelen en obstakels. Het brein registreert de gevaren dus wel, maar geeft dit niet door aan het bewustzijn.

Don't Take Away the Music. Dat was de opvolger van Heaven Must Be Missing an Angel van de familie Tavares. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de ochtend van Meer Radio. Althans, het eerste uur. We gaan zo naar het tweede uur. We hebben nog één te gaan. Enrique Iglesias, Do You Know? Tot straks, na het nieuws.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Vooral olieproducenten zitten in de lift, maar ook de machine-industrie, zegt het CBS.
3: Die doet het natuurlijk al heel lang heel goed in Nederland. Die houdt zeg maar de hele Nederlandse industrie zo'n beetje op de been al een tijd. Want de afgelopen 1,5, 2 jaar ging het in de industrie natuurlijk helemaal niet zo heel erg goed. En dan was eigenlijk de machine-industrie de enige die het nog best wel heel goed deed. En die blijft nu ook wel goed doordraaien.
2: Ondernemers verwachten ook in het derde kwartaal een hogere omzet. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Dat zeggen de Belgische autoriteiten tegen de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de autoriteiten nog lang niet voorbij. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. Beveiligers willen dat er verandering komt, zegt CNV.
4: De acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. De beveiligers hebben ook echt wel aangegeven, je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
2: Volgens de vakbonden hebben de beveiligers veel last van wijzigingen die Schiphol eerder dit jaar doorvoerde. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht, meldt Omroep Gelderland. Aanleiding zou een ruzie tussen meerdere buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regen en ook af en toe de zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio.

0: Dan Hartman, Relight My Fire.
1: Ruud Kroes met de Ochtend van Meer Radio.
0: Goedemiddag, welkom terug bij de Ochtend van Meer Radio. Ik zei goedemiddag, maar ik bedoel natuurlijk goedemorgen. Tja, ik ben een beetje in de war. Zo prachtig weer de afgelopen weken. Wat kun je verwachten? Het komende uur bijzonder berichten hebben we voor je. We hebben sportnieuws, maar ook leuke dingen die je kunt doen in Haarlemmermeer. En uiteraard hebben we muziek, onder meer van Step in the Tears, 10cc, Miles Smith samen met Niall Horan. Maar nu eerst Damiano David samen met Tyla en Now Rogers. Hier is Talk to Me.

Goedemorgen. Hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Elke dag van de week. Dit is de ochtend van Meer Radio. Op 105.5 en 106.6 FM.

0: Dat was David Guetta samen met Sean Paul en Becky G. Mad Love.
1: Meer radio. Sportnieuws.
0: Er wordt weer gevoetbald in de Eredivisie. Op zaterdag Fortuna Sittard AZ, Sparta Utrecht, NEC Excelsior en Heerenveen Pek Zwolle. En op zondag wordt ook gespeeld. En dan zijn de wedstrijden Go Ahead Eagles, ADO Den Haag, PSV Groningen en Cambuur Feyenoord.

0: Dat was Cher, Strong Enough.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: De Britse entertainer Chet Simon bewees in 2011 dat een goed concept en humor goud waard zijn op de boekenmarkt. Hij bracht een boek uit met de prikkelende titel What Every Man Thinks About Apart From Sex. Kopers die het boek opensloegen ontdekten tot hun verrassing dat alle 200 pagina's volledig blanco waren. Studenten begonnen het massaal als grappig notitieboek te gebruiken, waardoor het boek een bestseller werd en de maker slapend dreigde.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal mate has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
3: Vrachtmedewerker verdacht van aftappen KLM-server. En Lions Club Schiphol organiseert op 19 september Benefiets 2026. Volgens het Openbaar Ministerie heeft een medewerker van een vrachtafhandelingsbedrijf op Schiphol gegevens van een KLM-server afgetapt en doorgegeven aan derden. Behalve deze computervredebreuk wordt de Amsterdammer ook beschuldigd van het bezit van een vuurwapen en van zwaar vuurwerk. Verder beticht het OM hem van het witwassen van 11.000 euro. De Koninklijke Marechaussee meldde na zijn aanhouding op 20 mei dat de medewerker vermoedelijk data doorsluisde die door criminele netwerken worden gebruikt om de in- en uitvoer van drugs via Schiphol mogelijk te maken. Zijn advocaat vroeg om vrijlating in afwachting van zijn berechting. De officier van justitie wil echter dat de Amsterdammer in hechtenis blijft. Eerdaags maakt de rechtbank bekend of hij in voorarrest blijft. Op 19 september organiseert de Lions Club Schiphol wederom in samenwerking met VGKLM een unieke benefietstocht. De prachtige route van circa 40 kilometer gaat langs de Amstel door mooie dorpjes en het groene landschap met zijn gezellige, toegankelijke karakter. Deelname kost 25 euro per persoon, maar daar krijgt men van alles voor. Ontvangst met koffie of thee, een compleet lunchpakket, een kaart met de fietsroute en zelfs een afterparty in de hangar van Jet Support, waar ook de start is. De volledige opbrengst gaat naar Stichting Hulphond. Daar worden honden opgeleid die mensen met een fysieke of mentale zorgvraag ondersteunen in het dagelijks leven. Ga voor meer informatie naar de website van Lions Club Schiphol. lionsclub-schiphol.nl/benefiets. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. De komende periode hebben we te maken met wisselvallig en koeler zomerweer. Er zijn flinke perioden met bewolking en regen. Maar tussen de buien door laat de zon zich wel geregeld zien. Na die opklaringen volgen er wel weer opnieuw enkele buien. De middagtemperatuur ligt daarbij rond de 20 graden en er waait een matige west-zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
5: Meerradio. Haarlemmermeer.
4: De ochtend van Meerradio.
6: Ruud Kroes.

0: Drive-by hoor je van Train.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: Bij C. Hoofddorp kun je creatief aan de slag met verf. Vrijdagavond 21 augustus om 8:30 kun je aan de slag met schilderen. Onder begeleiding van een professionele kunstenaar. Het draait niet om perfectie, maar om plezier. Om experimenteren en even loskomen van de dagelijkse sleur. Uitgangspunt is het schilderen van een landschap. Laat je fantasie de vrije loop en creëer een landschap vanuit je verbeelding. Wil je goed voorbereiden? Verzamel dan van tevoren afbeeldingen die je inspireren. Naast de groepsopdracht is er ruimte om je naar eigen inzicht te schilderen. Lees de details op de website van c.nl.

0: Goedemorgen. Je luistert naar Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Iris hoorde je van de Goo Goo Dolls.
1: Opvallend nieuws.
0: Wie in Zwitserland de brandweer belt, krijgt in de meeste gevallen geen fulltime professionals over de vloer, maar getrainde burgers. Het land vertrouwt voor haar veiligheid namelijk bijna volledig op een uniek militiesysteem, waarbij burgers tussen de 20 en 40 jaar verplicht zijn mee te helpen. Alleen de allergrootste steden hebben een klein vast basisteam in dienst voor de directe noodsituaties. Wie absoluut niet wil dienen bij de brandweer, moet in veel gemeenten een jaarlijkse vrijstellingsbelasting betalen.

Wat een hit is dit. Nederlandse band Another, samen met 54 Ultra en Talk to You. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de ochtend van Meer Radio. Straks tussen de bedrijven en om 4 uur onderweg. We gaan eruit met Robbie Williams. Tripping, fijne dag. Tot gauw.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag, dicht bij de grens met Duitsland. Zo'n 3000 hectare aan natuurgebied is in vlammen opgegaan. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in de wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Ze steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en dagen de politie uit. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. De politie en de gemeente Arnhem doen onderzoek. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Het weer, veel regen. Vanmiddag is het vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de Bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio.

Ik heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog meer.

0: jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Open dag bij PFAS grondreinigingsinstallatie Schiphol en kofferbakverkoop van vliegtuigmodellen bij Crash. Omwonenden kunnen op zaterdagochtend 12 september een kijkje nemen in de PFAS grondreinigingsinstallatie aan 2000 EL in Bad Hoeverdorp. De installatie heeft de laatste testen succesvol doorstaan en Schiphol heeft inmiddels een eerste lading verontreinigde grond laten reinigen. Met de grondreinigingsinstallatie naast de Zwanenburgbaan wil Schiphol de komende 3 jaar 200.000 ton PFAS-houdende grond reinigen die is vrijgekomen bij werkzaamheden op Schiphol. Het merendeel ervan kan daarna hergebruikt worden. Op 12 september kunnen omwonenden een kijkje nemen bij de grondreinigingsinstallatie. Aanmelden kan tot en met 4 september. Om veiligheidsredenen is het terrein niet toegankelijk voor kinderen onder de 18 jaar oud en voor zwangere vrouwen. IPMS, de Plastic Modelbouwclub van Nederland, regio Noord-Holland, houdt zaterdag 29 augustus haar traditionele zomerbijeenkomst de start met een kofferbakverkoop van plastic modelbouwdozen en modellen. De bijeenkomst vindt plaats bij het Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum 4045 in Aalsmeerderbrug. De leden van IPMS zetten op deze dag hun kofferbak open voor geïnteresseerde clubleden, maar ook voor niet-clubleden. Het Crash Museum biedt eveneens een aantal tweedehands, ook afgebouwde, bouwmodellen aan. Het museum is op deze dag geopend van 11 uur tot 16:30. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. De komende periode hebben we te maken met wisselvallig en koeler zomerweer. Er zijn flinke perioden met bewolking en regen. Maar tussen de buien door laat de zon zich wel geregeld zien. Na die opklaringen volgen er wel weer opnieuw enkele buien. De middagtemperatuur ligt daarbij rond de 20 graden en er waait een matige west-zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op twee medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan twee medewerkers van het Internationale Strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle, meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt met graafmachines en scheppen om greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dichtbij de grens met Duitsland. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen. En dat is een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. België heeft er een nieuwe prins bij. Het is de 26-jarige Clément van de Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Philip. Laurent had een verhouding met Iris van de Kerkhoven, ook in Nederland beter bekend als het model en zangeres Wendy van Wanten. Laurent had al publiekelijk erkend dat hij de vader was van Clément, maar nu is de erkenning ook wettelijk geregeld. Koning Philip en het kabinet moeten het besluit om Clément tot prins te verheffen nog wel ondertekenen. Het weer, veel regen, vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Dagelijks on air. Met de Showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: EES zorgt voor moeilijkheden op Schiphol en Paul Kales, Nederlands kampioen in mensport. Schiphol vindt dat de wachttijden voor groepen reizigers te lang zijn sinds de invoering van een digitaal grenscontrolesysteem, het Entry-Exit Systeem, EES. Sinds april is in de Europese Unie het nieuwe grenscontrolesysteem in werking getreden. Niet-EU-burgers moeten bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen. De wachttijden bij aankomst zijn duidelijk langer dan voor de invoering van het nieuwe controlesysteem. Brussel gaf in juli toe dat het grenscontrolesysteem niet overal goed werkt. EU-lidstaten hebben tot september toestemming om in het geval van lange wachttijden de registratie van biometrische gegevens op te schorten. Nederland en een aantal andere landen willen dat die mogelijkheid langer blijft bestaan. De hoofddorper Paul Kales is Nederlands kampioen geworden in de mensport. Tijdens de Hippiade in Ermelo, het Nederlands kampioenschap voor menners, won hij met Fjord Gabriella de titel in de klasse ZZ enkelspan ponyvaardigheid. Hierbij rijdt een pony met koets een parcours met 20 poorten met kegels. Op iedere kegel ligt een balletje en raakt de koets een kegel, dan valt het balletje eraf, waardoor de combinatie strafpunten krijgt. Ook tijdoverschrijding kan het verschil maken tussen winst en verlies. Het komt aan op precisie, snelheid en een goede samenwerking tussen pony en koetsier. Een klein foutje kan grote gevolgen hebben. Voor Paul Kales is de titel het resultaat van een jarenlange inzet in de menssport. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. De komende periode hebben we te maken met wisselvallig en koeler zomerweer. Er zijn flinke perioden met bewolking en regen. Maar tussen de buien door laat de zon zich wel geregeld zien. Na die opklaringen volgen er wel weer opnieuw enkele buien. De middagtemperatuur ligt daarbij rond de 20 graden en er waait een matige west-zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgevers. En volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In een verklaring zegt hij dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. En mede door blessures is hij afgezakt tot plaats 919 op de wereldranglijst. Het weer, er trekken buien over het land. En vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft.

0: zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Vrachtmedewerker verdacht van aftappen KLM-server. En Lions Club Schiphol organiseert op 19 september Benefiets 2026. Volgens het Openbaar Ministerie heeft een medewerker van een vrachtafhandelingsbedrijf op Schiphol gegevens van een KLM-server afgetapt en doorgegeven aan derden. Behalve deze computervredebreuk wordt de Amsterdammer ook beschuldigd van het bezit van een vuurwapen en van zwaar vuurwerk. Verder beticht het OM hem van het witwassen van 11.000 euro. De Koninklijke Marechaussee meldde na zijn aanhouding op 20 mei... dat de medewerker vermoedelijk data doorsluisde die door criminele netwerken worden gebruikt om de in- en uitvoer van drugs via Schiphol mogelijk te maken. Zijn advocaat vroeg om vrijlating in afwachting van zijn berechting. De officier van justitie wil echter dat de Amsterdammer in hechtenis blijft. Eerdaags maakt de rechtbank bekend of hij in voorarrest blijft. Op 19 september organiseert de Lions Club Schiphol wederom in samenwerking met VGKLM een unieke benefietstocht. De prachtige route van circa 40 kilometer gaat langs de Amstel door mooie dorpjes en het groene landschap met zijn gezellige, toegankelijke karakter.

0: Deelname kost 25 euro per persoon, maar daar krijgt men van alles voor. Ontvangst met koffie of thee, een compleet lunchpakket, een kaart met de fietsroute en zelfs een afterparty in de hangar van Jet Support, waar ook de start is. De volledige opbrengst gaat naar Stichting Hulphond. Daar worden honden opgeleid die mensen met een fysieke of mentale zorgvraag ondersteunen in het dagelijks leven. Ga voor meer informatie naar de website van Lions Club Schiphol. lionsclub-schiphol.nl/benefiets. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. De komende periode hebben we te maken met wisselvallig en koeler zomerweer. Er zijn flinke perioden met bewolking en regen. Maar tussen de buien door laat de zon zich wel geregeld zien. Na die opklaringen volgen er wel weer opnieuw enkele buien. De middagtemperatuur ligt daarbij rond de 20 graden... en er waait een matige west-zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens de CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: weten over een concert, wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Werkstraf geëist tegen acteur na geweld bij voetbalwedstrijden en eerste Swim to Fight Cancer Battle for Dorp van start. Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag 80 uur werkstraf en een maand voorwaardelijk gevangenisstraf geëist tegen acteur Mourane Mefta. De 22-jarige acteur, bekend van Mokro Mafia, staat terecht voor 2 geweldsincidenten rond voetbalwedstrijden. Een van de zaken speelde zich in september 2024 af bij FC VVC in Nieuw-Vennep. Mefta zou daar tijdens een wedstrijd een andere speler in het gezicht hebben geslagen. Het slachtoffer liep onder meer een gebroken neus en een blijvend litteken op. Een tweede incident vond plaats in februari 2025 in Amstelveen. Daar zou Mefta als toeschouwer een keeper met een scooterhelm tegen het hoofd hebben geslagen. Het OM verdenkt hem van poging tot zware mishandeling. Op zondag 30 augustus vindt de eerste editie van Swim to Fight Cancer Battle for Dorp plaats. Inmiddels hebben 115 deelnemers zich aangemeld en is er al meer dan €75.000 opgehaald voor kankeronderzoek. Een deel van de opbrengst gaat naar de inloophuis Esperanza in Battenverdorp. De officiële opening is om 12 uur, waarna om 11:50 de kidswim van start gaat. Vanaf 12:45 beginnen de verschillende swimwaves. Het zwemmen eindigt rond 3:30. Om 16:00 volgt de Quattro Beach, de check-uitreiking en de loterij. De start vindt plaats ter hoogte van Nieuwe Meerdijk 48 in Battenverdorp. En dan nu het weer van Roland Weer Online. De komende periode is het half tot zwaar bewolkt met tussendoor buien en mogelijk ook onweer. De middagtemperatuur gaat naar 19 graden. Er gaat een matige tot krachtige zuidwestenwind waaien, rond kracht 4 tot 5. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meerdere gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, hebben aangegeven de brief van de boeren niet te zullen ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Duikers van de politie halen het uit het water. En daarna volgt onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Vorig jaar werden in totaal 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Het weer, later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Iedere dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze.

0: 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Zorgen bij ouders over gekraakt pand naast basisschool in Zwanenburg en Albert Heijn Tollenburg tijdelijk dicht vanwege een verbouwing. Ouders van leerlingen van basisschool De Chameleon maken zich zorgen over een leegstaand schoolpand naast de school dat sinds begin augustus wordt gekraakt. Volgens omwonenden is onduidelijk wat zich in het pand afspeelt. Het gebouw aan de Kinheim is eigendom van de gemeente Haarlemmermeer en staat al langere tijd leeg. Het pand moet worden gesloopt, maar eerst wordt onderzocht of er asbest aanwezig is. De gemeente plaatste inmiddels 2 beveiligingscamera's. Die lijken de krakers echter niet af te schrikken. Volgens de bewoners kwamen er afgelopen weekend meerdere mensen met winkelwagen en grote koffers het pand binnen. De politie heeft vooralsnog niemand aangehouden. De Albert Heijn aan Markenburg in Hoofddorp sluit donderdag 27 augustus om 4 uur tijdelijk voor een verbouwing. De supermarkt in winkelcentrum Tolenburg wordt de komende weken opnieuw ingericht. De werkzaamheden duren tot dinsdag 8 september. Die ochtend gaat de vernieuwde winkel om 11 uur weer open. Tijdens de verbouwing kunnen klanten terecht bij andere supermarkten in de omgeving. De verbouwing is bedoeld om de winkel anders in te delen. Zo komt er meer ruimte voor vers producten en wordt ook de entree aangepast. De supermarkt verwacht op 8 september weer open te kunnen voor winkelend publiek. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is het half tot zwaar bewolkt met tussendoor buien en mogelijk ook onweer. De middagtemperatuur gaat naar 19 graden. Er gaat een matige tot krachtige zuidwestenwind waaien, rond kracht 4 tot 5. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratisch proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu niet in Oekraïne, aangezien de staat van beleggeld sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky zonder dat hij zei waarom. Op de uitspraken van Fedorov heeft de president nog niet gereageerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op een bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Deze blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een aantal gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, heeft gezegd de brief van de boeren niet te ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. Het weer, buien trekken over het land, maar later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan dan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: De bonus van recreatieparken en meer ongevallen met bestelauto's in Haarlemmermeer. Bewoners van de Groene Lieden, de Zonnehoek en Klein België maken zich zorgen over de toekomst van permanente bewoning op recreatieparken. Aanleiding is een brief van de gemeente over brandveiligheid. Bewoners moeten voor 1 april 2027 maatregelen nemen. Wie dat niet doet, kan vanaf die datum ook handhaving op andere overtredingen verwachten. De gemeente stelt dat de brandveiligheid op de parken momenteel onvoldoende is. Bewoners benadrukken dat zij veiligheid belangrijk vinden, maar vrezen dat er maatregelen worden aangegrepen om permanente bewoning uiteindelijk te beëindigen. De gemeente zegt dat bewoners die aan de brandveiligheidseisen voldoen, onder voorwaarden tot 2031 kunnen blijven wonen. Het aantal verkeersongevallen waarbij bestelauto's betrokken zijn is in Haarlemmermeer voor het 5e jaar op rij gestegen. In 2025 waren 366 bestuurders van bestelauto's betrokken bij een ongeval, het hoogste aantal sinds 2014. In totaal registreerde de politie vorig jaar 2400 verkeersongevallen in de gemeente. Dat aantal ligt juist iets lager dan in 2024. Bij 5 ongelukken viel een dodelijk slachtoffer en bij 342 ongevallen raakte iemand gewond. De cijfers zijn afkomstig van Rijkswaterstaat en hebben alleen betrekking op ongevallen waarbij de politie aanwezig was. Kleine aanrijdingen en incidenten waarbij geen hulpdiensten werden ingeschakeld zijn niet meegenomen. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is het half tot zwaar bewolkt met tussendoor buien en mogelijk ook onweer. De middagtemperatuur gaat naar 19 graden. Er gaat een matige tot krachtige zuidwestenwind waaien, rond kracht 4 tot 5. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Nou, die gek!
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. En ook is er geen uniforme aanpak. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedampt, maar nog niet onder controle. België kreeg de afgelopen dagen hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen uit onder meer Nederland en Zweden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat die steun blijft zolang als nodig is. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Dat is een tiende graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree. Dat is een platform 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland. Het KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Elk jaar worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en daarna zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import is verboden, maar de koop en de verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. Het weer verspreidt over het land buien, verder bewolkt. Alleen in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen begint in het noorden en in Zeeland met felle buien. Later is er overal regen. Het wordt dan tussen de 17 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
2: Onderweg.
5: Woensdag.
2: Non-stop muziek.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal late has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
3: Werkstraf geëist tegen acteur na geweld bij voetbalwedstrijden en eerste swim to fight cancer Battenverdorp van start. Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag 80 uur werkstraf en een maand voorwaardelijk gevangenisstraf geëist tegen acteur Mourane Mefta. De 22-jarige acteur, bekend van Mokro Mafia, staat terecht voor 2 geweldsincidenten rond voetbalwedstrijden. Een van de zaken speelde zich in september 2024 af bij FC VVC in Nieuw-Vennep. Mefta zou daar tijdens een wedstrijd een andere speler in het gezicht hebben geslagen. Het slachtoffer liep onder meer een gebroken neus en een blijvend litteken op. Een tweede incident vond plaats in februari 2025 in Amstelveen. Daar zou Mefta als toeschouwer een keeper met een scooterhelm tegen het hoofd hebben geslagen. Het OM verdenkt hem van poging tot zware mishandeling. Op zondag 30 augustus vindt de eerste editie van Swim to Fight Cancer Battenverdorp plaats. Inmiddels hebben 115 deelnemers zich aangemeld en is er al meer dan €75.000 opgehaald voor kankeronderzoek. Een deel van de opbrengst gaat naar de inloophuis Esperanza in Battenverdorp. De officiële opening is om 12 uur, waarna om 11:50 de kidswim van start gaat. Vanaf 1:15 beginnen de verschillende swimwaves. Het zwemmen eindigt rond 3:30. Om 4:00 volgt de Quattro Beach, de check-uitreiking en de loterij. De start vindt plaats ter hoogte van Nieuwe Meerdijk 48 in Battenverdorp. En dan nu het weer van Roland Weer Online. De komende periode is het half tot zwaar bewolkt met tussendoor buien en mogelijk ook onweer. De middagtemperatuur gaat naar 19 graden. Er gaat een matige tot krachtige zuidwestenwind waaien, rond kracht 4 tot 5. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Onderweg.
4: Woensdag.
0: Non-stop muziek.
5: Baby squirrel use a sexy motherfucker.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd de auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen ze in een konvooi reden. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Hij zou als duiker betrokken zijn bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream-pijpleiding voor Russisch gas onklaar. Eerder werd al een verdachte opgepakt in Polen. Het weer in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het land buien. En dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben Cecilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
7: Zorgen bij ouders over gekraakt pand naast basisschool in Zwanenburg en Albert Heijn Tollenburg tijdelijk dicht vanwege een verbouwing. Ouders van leerlingen van basisschool De Chameleon maken zich zorgen over een leegstaand schoolpand naast de school dat sinds begin augustus wordt gekraakt. Volgens omwonenden is onduidelijk wat zich in het pand afspeelt. Het gebouw aan de Kinheim is eigendom van de gemeente Haarlemmermeer en staat al langere tijd leeg. Het pand moet worden gesloopt, maar eerst wordt onderzocht of er asbest aanwezig is. De gemeente plaatste inmiddels 2 beveiligingscamera's. Die lijken de krakers echter niet af te schrikken. Volgens de bewoners kwamen er afgelopen weekend meerdere mensen met winkelwagen en grote koffers het pand binnen.

0: De politie heeft vooralsnog niemand aangehouden. De Albert Heijn aan Markenburg in Hoofddorp sluit donderdag 27 augustus om 4 uur tijdelijk voor een verbouwing. De supermarkt in winkelcentrum Tolenburg wordt de komende weken opnieuw ingericht. De werkzaamheden duren tot dinsdag 8 september. Die ochtend gaat de vernieuwde winkel om 11 uur weer open. Tijdens de verbouwing kunnen klanten terecht bij andere supermarkten in de omgeving. De verbouwing is bedoeld om de winkel anders in te delen. Zo komt er meer ruimte voor vers producten en wordt ook de entree aangepast. De supermarkt verwacht op 8 september weer open te kunnen voor winkelend publiek. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is het half tot zwaar bewolkt met tussendoor buien en mogelijk ook onweer. De middagtemperatuur gaat naar 19 graden. Er gaat een matige tot krachtige zuidwestenwind waaien, rond kracht 4 tot 5. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Onderweg.
2: Woensdag.
1: Non-stop muziek.

zijn we verzopen met z'n allen in de bakel. Het ging van 0 naar de 100%. Maar Flem, het is vast 10 uur.

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko. Maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta. Groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Het merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd een auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Ze overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij de reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident, 2025, werden 15 reddingswerkers gedood door het leger toen ze in een konvooi reden. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het begin van de oorlog de staat van beleg geldt. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky. Het is niet duidelijk waarom. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelang en Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het weer: in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht opklaringen, aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. En morgen ook in de rest van het land buien, dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws.
0: Het is woensdagavond en dit is Soul at Six met Martin van Golen.

0: tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. In Ceuta zijn maar 90 opvangplaatsen voor minderjarigen. Merendeel slaapt daarom in de open lucht. Het Israëlische leger doet zelf onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden in Gaza. Het gaat om twee gebeurtenissen in 2024 en vorig jaar, waarbij Palestijnen en hulpverleners om het leven kwamen. De Noordzee wordt steeds warmer, zegt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad... een tiende graad warmer dan het vorige record uit augustus 2018. Het weer, vanavond klaart het op. Alleen aan de kust zijn buien mogelijk. Morgen is het regenachtig bij 21 graden.
3: Meer radio.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Het is woensdagavond en dit is Soul at Six met Martin van Goolen.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarin de start daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden, mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
5: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
4: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in een tijd van oorlog. Middenvelder Tidjani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescenzio Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders 61 miljoen euro betalen. Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
6: Vorig jaar, ik was gewoon echt de dagen van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien, hoe kan ik beter doen met je?
4: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
7: Clubs favorites.

0: Bright Side.
1: Club to date op Meer Radio.
0: Welkom bij Club's Favorites. Het uurtje waarin ik, Tessa, je opwarm voor de club met heel veel muziek, iets meer gitaar, nieuwe kennismakingen en de Haarlemmermeer hop. Dat is een plaat waarvan je niet had gedacht dat het wat te maken zou hebben met Haarlemmermeer. Maar dat heeft het toch echt. En in dit uurtje ga ik je gewoon een bak aan lekkere muziek feitjes voorschotelen. Zodat wij straks helemaal klaar zitten om te beginnen met Club to Date zoals je van ons gewend bent. Samen met Nick en Erben. Ja, en dan denk je, god Tessa, ja, lekkere muziek. Wat vind jij dan lekkere muziek? Nou ja, als ik nou iets zeg zoals Whitesnake. Of misschien Arctic Monkeys of Arcade Fire. Heb je dan je oren gespitst voor me? We beginnen met Alanis Morissette. You ought to know.

Arcade Fire, Everything Now en daarvoor Walking on Cars, Speeding Cars. Ja, en ik zei het net al, Haarlemmermeer, hop. Ja, ken je van die verhalen waarbij iemand dan zegt... Ja, de broer van de zus van mijn buurmans kattenoppas, die kent dat wel. Ja, dat zijn nou precies van die verhalen wat ik ga proberen na te doen voor jou met de Haarlemmermeerhop. Ik pak een grote artiest of band en probeer dan stukje bij beetje bij Haarlemmermeer uit te komen. Want eerlijk is eerlijk, er moet toch ergens wel een linkje zijn. En voor vandaag is dat niet de minste band die ik heb uitgekozen, Coldplay. Ik dacht, ja, laten we makkelijk beginnen. Het is maar een wereldband, hè. En om ze meteen maar even dicht bij huis te halen... als Coldplay optreedt in Nederland... dan moet dat tegenwoordig wel al in de Johan Cruijff Arena. Hebben ze natuurlijk ook al een aantal keer gedaan. Ze verkopen dat met gemak helemaal uit avond op avond. En nu kan ik dan zeggen... ja, met de A9 rij je vanaf daar zo, hop, Haarlemmermeer in. Maar dat is wel heel makkelijk. Maar de Arena, even kijken. Ja, dat is natuurlijk waar Ajax speelt... En wist je dat veel voetballers die daar spelen in verschillende takken van Ajax... zijn begonnen bij kleine clubs zoals VV Hoofddorp. Bijvoorbeeld spelers uit het zaterdag amateursteam van AFC Ajax. En als je dan zegt, nou Tessa, dat is wel heel makkelijk, ik wil ook nog een naam horen. Die heb ik voor je. Dat noem ik Jan Ziege. Hij speelde jarenlang bij VV Hoofddorp voordat hij bij Ajax belandde... bij het zaterdag amateursteam. Dus zo... komen we er dan toch van Coldplay naar Haarlemmermeer gehopt. En je hoort ze nu met God Put a Smile Upon Your Face.

0: thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Coral Megens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie, nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file, waarin de start daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde.

0: Middenvelder Tijani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescenzio Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders 61 miljoen euro betalen. Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
1: Vorig jaar was gewoon echt de dag van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien hoe kan ik beter doen met je.
0: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Cats en Sky on Fire. Ja, en ik beloof jou dus altijd hè, om een goede tip mee te geven bij Club's Favorites. Wat je nu nog hoort tot de club straks begint om 8 uur. En vandaag heb ik een band meegenomen waar ik dit jaar ontzettend van ben gehouden. Ik ben er echt verliefd op geworden. Ik heb het over Kingfisher. Ze begonnen 5 jaar geleden pas. Ze zeiden hun banen op en dachten, weet je, we gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon proberen met z'n drieën. We starten een band. En dat was de beste keuze ooit. Want in deze paar jaar tijd scoren ze ontzettend goed. En dat doen ze niet alleen in Ierland, waar ze vandaan komen. En waar overigens heel veel goede muziek vandaan komt. Maar ook in bijvoorbeeld de Benelux. Ze staan op menig festival. En eind dit jaar ook verschillende poppodia in Nederland. En het liefst zou ik alles nu van ze draaien om jou te overtuigen dat deze band ook in jouw playlist moet gaan komen en op jouw must-see-list moet gaan staan. Want geloof me, als je die kans krijgt, pak hem. Het is geweldig, het is een feest, iedereen doet mee. Het is mooi, alles klopt gewoon. Maar goed, om jou hiervan te overtuigen, ja, daar begin ik dan vandaag mee. En dan heb ik er eentje uitgekozen waarvan ik denk dat die jou al de goede richting instuurt. Dit is Kingfisher met het geweldige Caroline.

Wonder Woman van Lief. Het Nederlandse Lief uit Utrecht, om precies te zijn. En van Nederland steken we de zee even over naar het Verenigd Koninkrijk, waar Whitesnake vandaan komt. Londen, om dan weer precies te zijn. Je hoort ze nu met Here I Go Again bij Club's Favorites.

Leave It All. En straks zijn we hier met de hele club voor Club to Date. Erben en Nick die lopen net binnen. Dus blijf gezellig zitten voor nog meer muziek, nieuws en vooral voor gezelligheid. Na de laatste Clubs Favorites van, hoe kan het ook anders, The War on Drugs, Oceans of Dark.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het vasteland brengen. Veel van de kinderen slapen buiten. Dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
2: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden. Er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
4: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken, naar advies van Rover. En gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in een stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
2: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer vanavond en vannacht. Opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon. En dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Dit is

0: Calvin Harris en Rihanna, We Found Love.
1: Erben, Nick en Tessa.
0: Hoor die is bij Club Today van woensdag 19 augustus. En we zijn er nu weer met de hele club.
2: Een clubsfavorite.
0: Goedenavond.
3: Goedenavond. Hey, mag ik even van dit eerste spreekje gebruik maken om iets te melden?
0: Ja, ga je gang.
3: Het is geen excuus. Ik heb ADHD. En dan vergeet ik nogal wel eens dingen.
0: Ja.
3: En nou ben ik de verjaardag vergeten van een clublid.
0: Oh jeetje.
3: En dat is echt beschamend. Vooral omdat jij, Erben, mij nog hebt geappt met niet deze persoon te feliciteren.
0: Ah.
3: En deze persoon is nu in de studio. Dus ik wil eigenlijk even vragen of allereerst mijn welgemeene excuses. En of jullie met me mee willen zingen voor ons clublid Ivor.
0: Ja, nee. Misschien hebben we nog even een...
3: Nee!
2: Ik denk dat zowel Ivor als de luisteraar erbij gebaat is als ik niet ga zingen live on air. We hebben daar meerdere experimenten mee gehad. En die zijn lang niet allemaal even goed ontvangen. Er wordt naar mij gewezen waarschijnlijk om te vertellen dat ik exact hetzelfde heb gepoeld. Ja. Het is wel een hele
3: fante. Ik weet niet of Erben erbij pakt, maar Ivor loopt ondertussen de studio uit.
4: Ja, zodat hij het beter kan horen.
2: En hij loopt nu weer terug omdat hij het beter gehoord heeft. En wenst dat hij het kon vergeten.

0: Ja. Ja. Een beetje gevaar. Met je verjaardag.
1: Goed, vermoeiend. Dan toch maar over naar de wat betere muziek, hè?
2: Heel graag.
0: Ja.
1: Zometeen weer One Day, de nieuwste. Oh my god, maar eerst is dit Lenny Kravitz.

0: reacties. Ik zei het net achter de schermen, stiekem al tegen Tess. Maar ik vind eigenlijk dat...
1: Stiekem. Je zei het al hard.
0: Niet heel stiekem. Maar nu staan de mics aan. Ik vind eigenlijk dat sinds Hard to Say Goodbye elke single steeds meer een beetje tegenvalt.
2: Ja.
1: Nou, eerder. Het klinkt allemaal een beetje hetzelfde.
0: Ja,
3: dat snap ik helemaal.
1: Sorry, ik denk dat zij denken, er is één formule, copy-paste.
3: Ja, dat houdt op een gegeven moment een keer.
1: Jammer.
0: Een beetje wat Somjeu ook had na Multicolor, waar ze nu een beetje af zijn, maar dat hadden zij destijds ook.
1: Wat wel stopt binnenkort, is de Formule 1, want hij is nog maar één keer in Zandvoort, hè?
0: Ja, klopt, dit weekend. Dus als jij van plan bent om richting Zandvoort of Bloemendaal te reizen, stel dat een week uit. Heel eerlijk, je gaat er gewoon niet tussendoor komen.
1: Überhaupt parkeren hier in de buurt is drama.
0: Ja.
1: Heel veel mensen parkeren hier, zodat ze met het OV die kant op kunnen.
3: Nou ja, ze hebben toch ook bij de Expo Greater Amsterdam hebben ze toch ook een speciale parkeerplaats.
1: Zeker, dat hebben ze elk jaar weer.
0: Gaat hem denk ik niet worden, want ze verwachten ongeveer 100.000 bezoekers per dag.
3: Maar goed, niet iedereen gaat hier parkeren.
0: Nee, niet iedereen komt met de auto. Laten we ervan uitgaan dat zelfs al wil een kwart met de auto komen, dan heb je alsnog een groot parkeerprobleem. Zelfs bij Expo Greater
3: Amsterdam.
0: Maar
3: volgens mij hadden ze toch 3 verschillende plekken waarvan hier eentje er was. En dan heb je ze speciale fietsen, stallingen. En je kan heel makkelijk met de trein, omdat ze iets van per uur 8 sprinters laten rijden.
0: Het klopt. Maar nog steeds wordt geadviseerd om de regio Haarlem en Bollenstreek te mijden. Ook voor inwoners Haarlem en Meer die naar de kust willen.
3: Ja, vanuit ons ook Bollenstreek. Kom niet met de auto.
0: Nee.
1: Ja, we zeggen wel
3: anders
1: ons,
3: zijn wij de lul.
1: Het spijt me, lieve luisteraar. Wij wonen net buiten de grens van Haarlemmermeer in de Bollenstreek. Positief puntje. We hebben een grote achtertuin met heel veel zitruimte. Dus als het lekker weer wordt, klopt gewoon bij ons aan in plaats van bij de kust.
0: Super handig. Heel Haarlemmermeer.
3: Nee, wel niet al die mensen in mijn tuin.
0: Hun adres is als volgt.
3: Kom maar niet.
1: Nee. Maar even zonder dolle. Vinden jullie het vervelend, zoveel extra verkeer voor Formule 1? Of zeggen jullie, nou, voor dat ene weekend, prima.
0: Het is goed dat het de laatste keer is, denk ik.
3: Ja, het is voor één weekend natuurlijk, maar Zandvoort is er niet opgebouwd dat er zo immens veel mensen die kant op gaan.
0: Los van het feit dat het een ontzettend vervuilende sport is. De vorige keer waren er natuurlijk ook al discussies over verschillende broedgebieden waar al die auto's langs zouden moeten rijden, wat tot ontzettend veel natuurlijke overlast zorgt. Het feit dat je tegenwoordig een tweede hypotheek aan moet vragen of de overwaarde van je huis op moet nemen om een ticket daarnaar te kunnen betalen. Het is eigenlijk totaal van de dolle en niet echt meer.
1: Ja, maar voor de sportliefhebbers en voor de boost aan de horeca hier in de gemeentes, is het toch heel positief.
3: Ik denk niet dat
0: de
3: restaurants in Zandvoort, die hebben het sowieso al druk gehad.
1: Ja,
3: die
1: tuurlijk,
3: 5 hittegolven, dat hebben zij allemaal goed verdiend.
1: Dit gaat daar ook buiten, weet je. Je kan ook hier zo in Haarlemmermeer een hotelletje boeken en dan elke dag op en neer gaan. Het is niet zo ver.
0: Nee, het is niet zo ver, maar ja, weet je, ik denk niet dat wij op zulke immense getalen gebouwd zijn als omgeving.
1: Okay.
0: En ik moet ook heel eerlijk zeggen, inderdaad, wat Erben zegt, als het een beetje lekker weer is, is het al goed druk hier in de regio. Gezellig druk, zeker, druk. Zo'n raceweekend draagt er vaak niet aan bij. Plus, moet ik heel eerlijk zeggen, dat zie je vaker met sportfanaten. Als die helemaal een wedstrijd hebben gekeken en ervan genoten hebben, om het even in voor 9 uur termen te houden, dan is het ook niet per se het leukste publiek wat je in je regio rond hebt lopen.
3: Nee.
0: Dat moet daar ook even bij gezegd worden.
1: Ik moet zeggen, als Formule 1 liefhebber vind ik het wel leuk dat het eens per jaar gebeurt, maar niet vaker dan dat.
0: Nee, ik
1: vind het jammer dat het volgend jaar niet terugkeert. Want ja, dat ene weekendje, nou, dat kan ik wel hebben.
0: Nee, dat snap ik. En ik denk dat wij dan nog mazzel hebben dat we niet direct in Zandvoort wonen. Hè?
1: Ja,
0: dus dat wij slechts
1: waar.
0: De randlasten ervan hebben, om het zo te
1: zeggen. En we hebben niet over een week Mysteryland. Want
3: nee,
1: gaat dit jaar
3: niet
1: door.
3: Ik wou net zeggen, maar zou dat dit weekend zijn of zou dat volgend weekend?
1: Als het goed is, volgend weekend. Is vaak de grens van augustus, september.
3: Oké. Okay. Ja, ik weet dat volgens mij was dat vorig jaar dat er 2 evenementen tegelijkertijd bezig waren. En dat ze toen ook wel problemen hadden met politie
1: dat
3: en veiligheidsregio.
1: Wellicht dat met Castlefest samenviel toen.
3: Nou, dat denk ik niet. Ik denk niet die doelgroep.
1: Nee, maar qua drukte.
0: Die overlappen,
1: De doelgroep overlapt niet, maar de drukte
0: Okay.
1: Die is overal.

0: jij.
1: Sophielle Baxter met Murder on the Dance Floor. Het is woensdag 19 augustus, de week waarin scholen weer zijn begonnen.
0: Ja.
1: En je moet daar ook wel weer rekening mee gaan houden.
0: Op. Ja.
1: Want er is een campagne weer gestart die eigenlijk elk jaar is. Van 17 augustus tot en met de 30ste. Dat je moet gaan opletten dat de scholen weer zijn begonnen. En daar is er één school in het bijzonder die is begonnen. En dat is namelijk de school van de FVD.
0: Oh nee.
2: Gaan we het hier over hebben?
1: Nou, ik vroeg mij af. Hè, want er is best wel veel commotie over.
2: Ja. Er zitten maar 3 leerlingen op,
1: 4.
2: Toch?
1: Oh. Er zitten 4 leerlingen op.
2: Sorry.
1: Zou zo'n soort school...
0: Hey, dat is gewoon 33% meer dan dat jij in eerste instantie dacht, ja.
1: Maar ik vroeg mij dus af. Hè, kijk, als je kijkt naar deze gemeente... VVD is al jaren hier de grootste.
0: Ja.
1: Wat zou er gebeuren als er een VVD-school hier in de regio komt?
0: Exact hetzelfde als dat er nu bij de FVD-school gebeurt. Het mag gewoon, het kan gewoon. Je kan er helaas niks
1: tegen. Ja, oké, maar zouden
2: er
1: dan
2: meer
1: ook...
2: Ja, veel meer. Ja.
1: Ja, dat denk ik dus ook.
2: Dat denk ik ook. En ik het ergste vond, ik heb een filmpje gezien over van de ouders die hun kind hier naartoe brengen. En laat ik vooropstellen, ook al zeg ik, joh,
1: sorry,
2: ik sta er niet achter... dat dit zou moeten kunnen. Politiek en scholen moeten niet samengaan. Sorry, ik vind dat echt de grootste onzin. Net zoals dat godsdienst en staat eigenlijk gescheiden moet blijven. Dat soort dingen. Ik sta daar wel een beetje voor. Aan de andere kant kan je dan ook zeggen... ja, maar je hebt ook christelijke scholen. Ja, ik heb zoiets van als je goede normen en waarden leert... en gewoon een beetje één duiding in het leersysteem brengt... denk ik dat het beter is voor iedereen. Dat je gewoon allemaal de gelijke kansen, gelijke opleiding krijgt. Sorry, dat is misschien hoe ik erin sta. Maar ondanks dat iedereen gewoon dit vrije recht blijkt te hebben... vind ik het wel heel erg dat de ouders die hun kinderen hier naartoe brengen... een soort aannames doen die onjuist zijn. Een van die ouders zei namelijk... ja, op andere scholen wordt geleerd dat je iedereen en alles mag zijn. Zoals bijvoorbeeld een hond.
0: Ja, maar goed. Dat,
2: ja, als in, hij zegt ja, op andere scholen wordt geleerd dat je alles mag zijn. Je mag ook een hond zijn, je mag alles zijn.
0: Ja, maar
2: en die uitspraak heeft ook voor veel commotie gezorgd. Onder al helemaal die posts van die nieuwsmedia die dat hebben gepubliceerd. Omdat, het klopt dat op andere scholen misschien wordt gezegd... je mag alles zijn en wie je wil zijn. Hè? We hebben net een Pride achter de rug.
0: Yeah.
2: Maar... zeggen, joh, er wordt zo duidelijk zeggen, er wordt gezegd, je mag een hond zijn. Ja, ik heb nog nooit een docent dat op een school horen zeggen. Sorry, dat is toch de grootste onzin.
1: Het enige wat ik heb gehoord is, jij bent tijdens de musical een boom.
0: Ja.
2: Ja. Nou ja, dit en dan nog de.
0: En zelfs die heb ik niet gehoord. Maar dat ligt...
1: Jij hebt hem niet gekregen?
0: Ja, dat ligt eraan, ik had talent.
2: Wij zaten ook bij mijn college en daar was je iets andere karakters.
0: Ja, dat is waar. Dat is weer een spreekbeurt op zich. Ik dacht dat je het zou gaan hebben over fatbikes... nu de scholen weer begonnen zijn. Ik had me helemaal niet hierop voorbereid.
1: Nou, zometeen fatbikes.
0: Helemaal prima.

0: God, It's Happening. Hoor je ze bij Club to Date. En zometeen hoor ik nog Teddy Swims, Mr. Know-It-All en deze van Rain. Maar eerst word je bijgepraat over het laatste nieuws. Nick.
1: Dankjewel, Erben. Huishoudens profiteren op de beurs. Miljoenen winst aan illegale blikjes. En tas op lege stoel in de trein mag toch.
0: Oh, ik vind die laatste eigenlijk wel interessant. Wat denk jij, Tess?
2: Ik vind die laatste zeker interessant. Sterker nog, zo interessant dat ik eigenlijk het er al straks even met jullie over wilde hebben.
1: Okay, dus okay. Een van de eerste twee.
2: Maar we kunnen dat nu eigenlijk wel bespreken. En laten we het er gewoon over hebben. Want als dit zo erg in het nieuws staat...
1: Dus hier volgt het nieuws, straks een mening.
2: Ja, die krijg je er van mij gratis bij.
1: Helemaal. Okay, prima. Nou, dan komt hier eerst even het nieuws. Treinreizigers hoeven toch niet hun tas op schoot te nemen als de stoel naast hen leeg is. De NS ziet af van het verbod om stoelen met handbagage bezet te houden. In plaats daarvan gaat de NS-reiziger in de huisregels duidelijker vragen om plaats te maken als mensen niet kunnen zitten. Dat besluit volgt op advies van de belangenorganisatie LOCOF, waar de NS plannen aan moet voorleggen. Die vond een verbod te ver gaan. De NS versobert wel de compensatie bij stakingen. Bij eerdere acties konden reizigers geld voor de vervangend vervoer terugvragen. Dat komt nu volledig voor eigen rekening.
0: Wat vonden wij van dit besluit? Vonden jullie het ook te ver gaan?
2: Een klein beetje.
0: Ja, ik vond het ook wel.
2: Niet zozeer omdat ik zeg, iedereen mag lekker asociaal zijn tas op de stoel zetten. Maar als een trein helemaal leeg is en er is genoeg plek, en ik hoef dan mijn tas niet op
0: de vieze vloer te zetten.
2: Waar al die modderpoten hebben gelopen met het weer. Ja, dan doe ik dat toch liever. Ja. Ik heb het ook wel eens gehad dat je echt gewoon iets nodig hebt. Bijvoorbeeld uit je tas, dat je hem dan even echt op je stoel moet hebben. Omdat je goed moet zoeken. Ja, er zal maar net een conducteur langs lopen die zegt... sorry, maar dit is al 2 seconden te lang. Je gaat hem er nu vanaf. Ja, ik zag het helemaal niet voor me.
0: Ja, nee, ben ik helemaal mee eens. Dus je gewoon voorzichtig wil zijn met je spullen. Vaak zit mijn laptop in de tas. Ja, dan wil je hem gewoon niet echt bij je voeten hebben.
1: Weet je wat... Nee. Weet je wat mijn probleem met het verbod een beetje was? En dit kan mijn beperkte blik zijn, maar in mijn optiek is het nooit een probleem geweest. Ik reis dan voornamelijk...

0: rugtas.
1: Nee, het is niet te doen. Nee. En überhaupt, de NS is lekker bezig, hè? Want weten jullie nog die leuke zomeractie? Dat je goedkoop kon reizen.
0: Oh ja, ja, ja, daar zouden we het eigenlijk nog over hebben.
1: Nou, wat hebben wij dezelfde gedachten?
0: Nee, maar we hadden het er toen over van, hè, misschien zou het eerder gaan stoppen omdat er maar een x-bedrag was voor.
1: Oh ja, ja, ja, als we hebben het hier
0: en
1: over
0: als
1: gehad.
0: Als het eerder stopt, dan stopt het eerder. Maar daar hebben we het eigenlijk niet meer over.
1: Nou, ik weet niet wie er gebruik van heeft gemaakt, lieve luisteraar. Als jij er gebruik van hebt gemaakt, zo, goeiedag. App ons even. 023 4x5 900.
2: Ja, heel goed.
0: Ja.
1: Maar vertel ons ook dan meteen of jij inderdaad ook te veel hebt betaald. Dan leggen we je straks uit hoe dat komt.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: kijken met z'n allen. En leuk zweetje natuurlijk ook.
1: Daar sta je dan met je brakke kop.
0: Ik ben niet brak. Ik heb niet veel bier gehad. Het ging er allemaal niet.

0: Peter Gabriel en Sledgehammer. Ja, Nick, ik wist gewoon nog dat dit jouw favorietje was.
1: Dit is zo lang mijn wekker geweest. Het voelde heel erg namaste om op te staan met die panfluit, dat sowieso. Maar ook als je op een gegeven moment die trompetten hebt in het begin. Ja. Het is zo'n vrolijke melodie. Je gaat geen kutdag hebben als dit je het eerste is wat je hoort als je wakker wordt. Weet je, hetzelfde als Mr. Blue Sky. Je dag zit goed.
0: Ja, ja, snap ik. We hadden het net al eventjes over de NS. En dat...
1: Nou, dat levert vast meer leuk goed nieuws op.
2: Nou ja, we zeiden een leuk idee dat je in de zomer voor heel goedkoop... Een Flexdal-actie was dat, kan gaan reizen. Uit mijn hoofd €49, zomerabonnementje, kan je lekker overal naartoe.
0: Klopt, €50 onbeperkt reizen.
2: Ja, nou super. En het was ook een beetje de vraag hoe lang dat ging duren. Nou ja, op zich volgens mij tot nu ongeveer, als ik een beetje het
0: heeft,
2: lees.
0: Zeg maar, de oorspronkelijke einddatum heeft het volgens mij gehaald.
2: Nou,
0: dus
2: dat vind ik hartstikke netjes. Dat is goed. Want er was maar een beperkt plek en het was een proef. Maar het probleem is, mensen hebben niet €50 betaald. De meeste mensen zijn alsnog meer dan €100 kwijt.
0: Nee joh.
2: Ja, en zo'n abonnement kost normaal €127. Dus ja, je kan het net zo goed niet kunnen doen. Dit komt doordat de
0: waren
2: NS...
0: Waren te kleine lettertjes?
2: Nou, gaat niet uit van automatische stopzetting. Het abonnement liep na de actiemaand automatisch door tegen het normale hoge tarief. En mensen gingen er vanuit dat het actie vanzelf zou stoppen. Aan de andere kant was er ook onduidelijke communicatie. Voor veel reizigers was het niet helder genoeg dat ze zelf actie moesten ondernemen om die verlenging te voorkomen. En nou ja, dat had best wel een financiële impact. Want gezinnen met een niet groot budget, die zijn hierdoor hard geraakt. En de verwarring is ook wel een beetje de schuld van de NS, moet ik eerlijk zeggen. Want de factuurdatum wijkt in veel gevallen af van de datum waarop het abonnement is afgesloten. De NS houdt namelijk vast aan de datum waarop je voor het eerst ooit een abonnement hebt afgesloten bij het bedrijf. En daardoor kan op de factuur ook een bedrag staan voor een periode voor of na de kortingsperiode. Dus stel je wil op 31 juli een abonnement afsluiten tot en met 31 augustus. Maar jij hebt ooit eerder jouw eerste abonnement bij de NS afgesloten op de 17e van een willekeurige maand. Dat betekent dat de NS dus een factuur stuurt rond die dag, rond die 17e, voor de komende maand. Met als gevolg dat je dan een factuur ontvangt voor het NS Vrijdal abonnement voor de komende maand. En daar, dat is niet alleen maar dan nog die halve maand aan €50. Snap je nog wat ik bedoel? Het is zo complex geregeld. En de NS heeft zo niet doordacht dat je hier niet, dat je niet een abonnement ervan moet maken, maar eenmalig €50 betalen en je krijgt een kaartje voor een maand.
0: Maar hier gaat de Consumentenbond toch wel achter dat deze mensen het geld weer terug moeten krijgen.
1: Nou, dat heeft de NS inmiddels zelf al gezegd.
2: Je krijgt geld na enkele dagen teruggestort. Wees alert en je moet langs de helpdesk. En er zijn lange wachtrijen. Want bijna 400.000 mensen maakten gebruik van het abonnement. En zo 220.000 reizigers hebben het abonnement nu nog. Van wie 200.000 het nog moeten opzeggen.
0: Zo.
2: Dus wie mijn belt tip, staat gemiddeld een half uur in de wacht.
0: Nou, mijn tip, bel rond, nou ja, wat is het? Gewoon buiten de werkpauzes om. Want dan gaan de meeste mensen het dus niet voor 9 bellen. Maar doe het op even, vraag even aan je baas of je heel even vrij mag rond een uur of 10:30, zeg maar.
1: Au.
2: Met nou ja, dan zit je net aan de koffie.
1: Met deze hoeveelheid mensen die moeten stopzeggen. Ik zou bijna eerder adviseren, ga gewoon volledig off the grid. Sluit je volledige internetabonnement af. Verbrand je identiteit, ga in de bossen leven. Ik heb het idee dat je er dan eerder vanaf komt. Maar het is inderdaad wel wat je zegt, Tess. De NS legt de schuld half bij het Rijk, omdat de actie heel kort van tevoren moest worden opgezet.
2: Ja.
1: Valt wat voor te zeggen. Je kan natuurlijk ook richting de overheid zeggen, goh, de zomer, dat is niet een jaarlijks terugkerend iets wat je ver van tevoren kan aanzien komen. Aan de andere kant is het inderdaad ook wel idioot. Als je al een bestaande abonnement shop hebt, waarom is het dan niet heel makkelijk om voor deze keer iets te copy-pasten en dan automatisch de einddatum...
2: Ja, of had er duidelijker over geweest met let op, koeienletters. Dit abonnement loopt automatisch door. En het is gewoon een raar systeem, toch? Dat je midden in de maand vind ik wel kan krijgen. In een wereld waar we tegenwoordig toch ook onze facturen gewoon op datum kunnen zetten. Van hé, ik wil graag op die datum ongeveer dat je het afschrijft, bedrijf.
1: En die zit er maar voornamelijk in. Ja. Zorg als bedrijf, dat wil ik sowieso oproepen. Zorg als bedrijf dat je 3 selectievakjes hebt als je een abonnement moet afsluiten. Of gewoon maandelijks stoppen en dat je het weer opnieuw moet activeren. Of tik een einddatum in.
0: Ja.
1: Of maandelijks doorlopend. Maar niet het gekke systeem
2: dat
1: het. Nou ja, het zijn drie opties in plaats van dat iedereen automatisch maar doorlopend moet krijgen. Ja. Geef de consument een keus.
0: Ja, vind ik wel.
2: Volledig mee eens.
0: Ja, en wat je ook zegt, dat je dan beter kan aangeven wanneer het gewoon moet stoppen. Kan je het niet vergeten.
1: Ja, in plaats van dat je afkorting binnenkort gaat staan voor nationale schande.
2: Dat staat er toch.
1: Dat is waar.
0: Goed, je luistert naar Club Today. Zometeen hoor je Ray, Imagine Dragons. Maar eerst is dit Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Dit was zo'n nummer wat bij mij echt moest groeien. Tijdens het concert dacht ik, ik weet het niet.
1: Je hebt dit live gezien.
0: Ik heb dit live
1: met
0: gezien.
1: Met orkest.
0: Met orkest.
1: Fuck you.
0: En toen dacht ik heel even van, ik weet het nog niet helemaal. En nu denk ik, oh, dit is zo vet. Ik had er meer van moeten genieten, maar
2: wacht,
0: ik heb
2: even
0: het niet gedaan.
2: Ik heb dit alleen me niet genoten. Ik zat naast jou, ik genoot ontzettend.
1: Ja, ik heb dit alleen op streaming meegekregen. En bij mij moest het inderdaad groeien. Maar ik heb niet een live orkest mee zien spelen, Nondertje. Wat de...
2: Het was zo gaaf.
1: Wat is dit voor luxe probleem?
2: Het was zo gaaf.
1: Oh nee, ik heb een orkest gezien, maar ik kon er niet van genieten in een moment. Wat is dat
0: nou? Nee, ik moest gewoon aan het nummer... Ja, dat moest nog een beetje aan me groeien, maar... Ja,
1: ik shame je wel een beetje om wat je zojuist zei.
2: En terecht.
3: Club to date.
0: Dat snap ik.
2: Nou, welkom bij Club to date. Hartstikke goed. Gezellig. Welkom bij de leukste club van heel Haarlemmermeer.
0: Waarin we in het laatste half uur de van A naar B plaat gaan doen. En daarbij hebben we jouw hulp nodig. Dus we zoeken naar een beginplaat.
1: Ja.
0: We zoeken naar een eindplaat.
1: Ja.
0: Zodat Nick dat helemaal mooi aan elkaar kan breien.
1: Ja, ik heb 3 platen om van A naar B te komen.
0: Ja, dus laat weten welke 2 platen je wilt horen. Wil je me een beetje te vriend houden? Kies dan voor een iets makkelijker.
1: Spaar mij.
0: Een beetje bij elkaar liggen.
1: Spaar mij, meer radioluisteraar. Spaar mij.
0: Zeg maar de Nick en Simon en dan tegenover Jan Smit.
1: Dat is prima te doen. Sterker nog, dan moet ik struggelen om de 3 platen tussen te krijgen.
0: Precies.
1: Maar als je nou van Nick en Simon naar fucking, weet ik veel, de Beatles gaat... dan wordt dat wel een stukje...
0: Dan wordt
1: dat
0: lastig.
1: Nou, nee, never mind. Daar heb ik ook een bruggetje voor.
0: Nou, wie weet. Het is een voorbeeld. Laat het vooral eventjes weten. 023 4x5 900. Of ga naar ons Instagram, @meerradio.nl. En laat dus weten welke 2 platen je wilt horen. Instagram, @meerradio.nl. Of app naar 023 4x5 900.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorald Negens met het NOS-journaal. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Het gaat om een Oekraïner die samen met anderen bij een Deens eiland een aanslag pleegde op de gaspijpleiding, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: Daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken, hebben daar explosieven aangebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
2: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd hun busje aangereden door een vrachtwagen. Rond deze tijd begint de selectie van NEC aan de eerste van 2 play-offs in de Champions League. De club speelt tegen het Noorse Bodø Glimt. Voor deze voetballiefhebber wordt het sowieso een historische avond.
4: De Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook al heel trots dat we dit bereikt hebben.
2: Volgende week is de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de competitiefase van de Champions League. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zegt die man, verkopen jullie glijmiddel? Ik zeg, nee, sorry. Ik zeg, maar je kent het toch ook op spugen? 7,75. Er zitten er 3 in. Een duur wippie, hoor. 7,75 naar de kloten.
6: Eén keer gewoon, één keer minder buik, één keer als kauwgom.

0: Ik zet mijn koptelefoon weer af.
1: Ik heb niet het idee dat je dat in deze studio helpt. Als je nou in de regieruimte had gezeten.
0: Oh, wat vreselijk. Ik zet echt mijn koptelefoon op en hij staat een beetje hard. Ik denk, oh, nog lekker die laatste tonen. En dan hoor je dat.
1: Ik begin steeds meer op Gerard Joling te lijken, joh.
0: Ja, jullie kunnen gewoon Gerard. Dit is gewoon een spin-off. Dit is gewoon een spin-off. Ik ga stuk.
1: Zeg het eens mij.
0: Sorry, ik krijg een beginplaat binnen.
1: Ja.
0: Dua Lipa Be The One krijgen we door van Veerle.
1: Van Veerle, wat leuk. Dua Lipa Be The One. Oké, is dat is dan de A-plaat?
2: Ja, even voor de duidelijkheid. We gaan zo meteen weer de van A naar B-plaat doen. We hebben een beginplaat nu inmiddels. Ja. Be The One, Dua Lipa. En nu zoeken we nog een eindplaat.
0: Ja, dus app naar
1: 023-4x5-900.
0: En maak het Nick extra moeilijk, want hij moet in 3 platen van A naar B.
2: Zo gemeen. Het is zo gemeen dat het mij weer extra moeilijk gemaakt moet worden.
3: Ik zou voor je recht gaan vechten.
2: Oh, hey, I see what you did there.

0: Nou, we hebben ervoor gevochten, hoor. Fight for your rights. Jury is bij Club Today.
1: Elke woensdagavond met Erben, Nick en Tessa.
2: Ja, wie ook gaan vechten voor hun rechten. Dat zijn de beveiligers op Schiphol. En daar gaan wij natuurlijk allemaal weer last van hebben. Want ja, als beveiligers staken is het een stukje onveiliger op een luchthaven. Het lijkt me best wel een groot probleem hier in de regio al helemaal.
0: En denk ik ook wel weer hele lange wachtrijen.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Waar gaan ze voor vechten? CEO.
2: Ja, dat...
3: Hoe raadt u het zo?
0: Nou.
2: Dat onder andere. Nee, zij gaan staken na het verlopen van een ultimatum. Gedreven door extreem hoge werkdruk, personeelstekorten en slechte arbeidsomstandigheden. De acties, waaronder dus korte werkonderbrekingen en stiptheidacties, worden kort van tevoren aangekondigd, zoals deze. En het kan dus leiden tot onverwachte vertragingen voor reizigers.
0: Wanneer gaan ze dan staken? Als het zo kort...
2: Nou ja, ze maken dus 4 uur voor start van een staking bekend wanneer de actie begint.
0: Oh, dus ze hebben nu aangekondigd dat ze het een keer gaan doen.
2: Ze gaan staken.
0: Jesus.
2: En de exacte tijdstippen, dat is nog niet bekend. Dat is het hele probleem.
0: Zorg dat je op tijd op de airport bent.
2: Ja, wat zijn tips die wij kunnen geven inderdaad? Zorg dat je op tijd bent.
0: Ja, wij hadden... Normaal is dat het voor Europese vluchten 2 uur van tevoren. Maar toen Tess en ik vlogen was het al 3 uur van tevoren.
2: Ja.
0: Nou, daar moet je echt aan houden. Wat je ook nog eens kan doen, maar ik weet even niet of dat dan nog steeds kan. Maar je kan inmiddels tijdsloten reserveren bij de douane.
2: Ja, kan zeker. En weet je waar het wel een beetje invloed op gaat hebben? Kijk, de noodzakelijke veiligheidsfuncties die blijven operationeel. Laten we daar eerlijk over zijn, want dat kunnen zij zelf ook niet over hun hart verdragen. Zeg maar. Dat moet. Echter, de controle van ruim bagage, minimale bezetting. Ze gaan het allemaal controleren, maar dat kan dus vertraging hebben. Het is niet zo dat er opeens nu iets door de bagage gaat, wat anders wel werd tegengehouden. Zeg maar. Nou ja, dat gebeurt niet dat er rare dingen meegaan. Maar het is een minimale bezetting. Ze willen wel de veiligheid waarborgen. En dat is het hele ding, zegt FNV. Maar ik vraag me af, Erben, jij hebt gevlogen. Hebben zij het inderdaad zo slecht, die beveiligers van Schiphol? Want jij hebt daar regelmatig rondgelopen.
0: Het lastige is weer... je ziet dezelfde soort kleding, maar het zijn soms verschillende bedrijven.
2: Oké. Hoe werkt dat dan?
0: Nou, het kan dan zo zijn dat bijvoorbeeld... Maar ik weet niet hoe het precies zit. Want ik heb daar heb ik nooit goed op gelet. Maar dat er bij de crew een andere soort bedrijf staat dan boven.
2: Mm-hmm. Maar heb jij wel gemerkt dat je praat wel eens met mensen? Hè? Want jij hebt in de luchtvaart gewerkt. Dus je hebt wel eens met die mensen gepraat. Is die werkdruk zo bizar hoog?
0: En nogmaals, ik heb daar echt geen verstand van.
2: Nee? Hebben jullie niet zoveel contact gehad? Want ik kan me voorstellen dat je op zich wel bonding hebt. Want jullie als crew hebben ook vaak wel demonstraties.
0: Ik heb wel 1 keer gehad, 2 keer zelfs, dat we dan te vroeg waren voor de crew. Dat was dan nog niet open.
2: Ja.
0: En dat we naar boven zijn gelopen. Ja, en dan zie je echt dat het fucking druk is. Ja, en dan zie je die mensen wel strijden. Dat is dan zo.
2: Ja.
0: Maar ja, dat...
2: De luchtvaart is eigenlijk überhaupt onderbezet. En er is een heel hoge werkdruk. Dat is eigenlijk, denk ik, de conclusie, toch?
0: Ja. Ja. Als je kijkt naar airlines, als je kijkt naar beveiliging. Mm-hmm. Ja, zeker.
2: En beveiliging zorgt eigenlijk letterlijk voor alles. Van dat het op de airport veilig is tot aan dat bagage veilig meegaat.
0: Ja, daar heb je wel
2: meegaat.
0: Ook weer verschillende soorten gradaties in.
2: Ja.
0: Dus je hebt inderdaad iets meer beveiliging. Heb je nog het bedrijf die alle tassen en koffers controleren. Dan heb je nog de koninklijke marechaussee, die dan ook, ook politietaken op de luchthaven doen.
2: Ja, en hebben jullie daar toen ook last van gehad als dan boze reizigers aankwamen omdat ze langer moesten wachten? Of waren mensen wel begripvol?
0: Dat lag er nog wel eens aan. De ander die begreep het helemaal. En de ander die ging helemaal uit zijn plaat. Dat je echt denkt, ja, hier kan ik helemaal niks mee.
2: Nee, dus eigenlijk willen we oproepen, ga eerder er naartoe. En
0: reserveer. Dat is het makkelijkste.
2: Ja, reserveer en heb een beetje begrip voor waarom het allemaal langer duurt. Want deze mensen werken ook hard.
0: Als ik 1 ding heb geleerd in de luchtvaart, je kan nooit rekenen op de luchtvaart. Hoe moeilijk dat ook is. Maar je vliegticket, ja.
2: Nou, lekker positief, jongens.
0: Ik zou er op tijd wezen als ik jou was.

0: luistert naar Club Today en je hoorde Shanna Spiro met Material Lover. Het is Club Today waar je naar luistert. We hebben nog de van A naar B plaats. En we zoeken nog naar een laatste. Of hebben we die inmiddels binnen?
1: Nou, Eva, die appt net iets heel leuks.
0: Ja, vertel.
1: Die appt Sugar Hill Gang.
0: Rapper's Delight, Nick.
2: Ah, fuck. Van Dua Lipa naar Rapper's Delight.
0: Heel veel succes. God.

Jongens, even eerlijk. Los van het verschrikkelijke weer. Maar als je binnen bent en je doet een kaars aan. En je drinkt je thee. En het is gewoon helemaal cozy fall vibes. Dan

0: Het is voornamelijk veel regen geweest.
1: Ja, maar neem niet weg. Er komt
0: nog een hittegolf aan.
1: Ja, ik wou net zeggen, neem niet weg dat het nog steeds te weinig regen is wat gevallen.
2: Op meer radio.
1: Want ik heb vanmorgen even gezien dat er iets van 60 millimeter per vierkante meter nu is gevallen. En we hebben er 300 nodig, dus we zijn er bij lange na nog niet.
0: Nou, zo, daar kan ik nog een boekje over open doen trouwens. Jij noemde net Castlefest, daar ben ik dit jaar toevallig geweest. Na ongeveer 3 weken hittegolf.
3: Dat is van onze bollenstreekburen.
1: Jij had het inderdaad gezegd dat het toen heel even regende. Dat het wel heel lekker was.
0: Nou, niet alleen dat het heel even regende, maar op de weg naartoe, man. De stofwolken, dat is niet normaal.
1: Ja.
0: Ik ben door een soort rookgordijn heen gelopen. En deze keer produceerde ik het niet eens zelf. Dat ging helemaal nergens over. Dat was echt heel bijzonder.
1: Tess en ik staan af en toe op de manege, want Tess heeft een paard. Dan lopen de paarden even over het zand. Nou, het stof wat daar op een gegeven moment vanaf...
3: Lieve, maar het is gewoon alsof je in de mist kijkt, waar staat mijn paard? En mijn paard is al wit, dus die gaat erop in al die stof.
0: Dat je oprecht denkt van, hey, moet ik langs de opticien? Oh nee, het ligt niet aan mijn paard.
3: Nee, nou ja, en dat blijft inderdaad wij als brillendrager.
0: Ja.
3: Dat blijft lekker op onze bril zitten.
0: Zo.
1: Ja. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik ga nu echt de Nederlanden uithangen. Maar ik vind het ook wel heel even lekker dat het iets meer afgekoeld is.
0: Oh, 100%.
3: Ja, en het is gewoon lekker voor de tuin.
1: Dat is al helemaal
3: Sorry,
1: Nederlands.
3: Sorry, dit is een jongerenprogramma. Oh!
0: Nou, het is ook lekker voor het bestraten balkon wat wij hebben. Maar het is voornamelijk lekker voor de ene persoon die daarop zit. En dat ben ik. Ik vind het heerlijk dat het even afkoelt.
1: Maar als je buiten rookt, wil je niet dat het regent, toch?
0: Nee, maar ik moet je heel eerlijk zeggen, ik gedij beter bij afkoeling dan dat ik bij die extreme warmte doe. Trouwens, voor de mensen die onze foto eens in de zoveel tijd op meer radio, het kanaal op tv langs zien komen, of die misschien de site kennen, die zien mijn complexie, die weten die gast die kan geen UV verdragen. Die verdampt als het ook maar een beetje zonneschijn is. Dus die weten, ik gedij beter bij een beetje regen.
1: Hm.
0: Bij bewolking in ieder geval.
1: Ja.
3: Ja.
0: Waarvan akte?
1: Ja,
0: wat heb je?
3: Ik wilde zeggen, het is.
0: We gaan zo naar Gangsters Paradise en jij voegt Paradise van Medusa even toe.
1: Het voelt niet meer als een Paradise nu.

0: Dermot Kennedy en Manuza en Paradise. En zometeen hoor je de van A naar B plaat, maar ook Alex Jordan. Maar eerst word je bijgepraat over het nieuws van vandaag, Nick.
1: Ja, en ik heb 4 artikelen voor jullie uit.
0: Wat? Jezus, de keuze is altijd al zo moeilijk.
1: Ja, ik ben een overachiever vandaag. Miljoenenwinst door illegale blikjes. Industrie groeit ondanks onrust. Het OM heeft bepaald, een tractor op de snelweg is strafbaar. En huishoudens profiteren op de beurs.
0: Hoe die laatste ook zei. En nou ja, huishoudens profiteren op de beurs.
2: Nou, die laatste liever niet.
1: Oké. Okay.
2: Ik zat mee te spieken op jouw scherm. Ja, ik vind miljoenen illegale blikjes.
1: Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder

0: De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en websites. De blikjes komen vaak als zwerfafval op straat terecht. Volgens de inspectie Leefomgeving en Transport is de handel mogelijk dankzij een maas in de wet. Bij onderzoek kwamen ook onder meer belastingontduiking en btw-fraude aan het licht. Aldus de ILT.
1: Ja.
2: Ja.
0: Dat is overigens de inspectie Leefomgeving en Transport.
1: Ja. Ja, ik snap het aan de ene kant ook wel dat mensen dat goedkoper inkopen. Ja, het is allemaal al duur genoeg. Dus als je het op die manier kan vermijden, snap ik. Maar ruim het dan netjes op.
0: Maar weet je wat het nadeel is? Kijk, de import van deze blikjes is verboden. De verkoop niet.
1: Niet.
0: Een heel makkelijke manier om de maas in de wet te dichten, lijkt mij, is om de verkoop ook direct strafbaar te maken.
1: Ja. Ja.
0: De koop vind ik lastig. Want ga jij maar eens als gebruiker van een willekeurige maaltijdbezorger onderscheiden of zo'n blikje.
1: Vooral als je bij zo'n grote en een restaurant biedt dat aan, terwijl jij daar geen invloed op hebt.
0: Ga maar eens achterhalen of zo'n blikje legaal of illegaal is geïmporteerd.
1: Nee.
0: Dus maak de verkoop strafbaar. En als je daar dan als belastingdienst achterkomt, dan is het heel simpel om dat de kiem in te smoren en te beboeten.
1: Ja. Ja.
0: En denken restaurants volgens mij wel twee keer na of zij nog een keer met dit soort partijen in zee gaan. Ja of nee?
1: Ja.
2: Zeg Nick, moeten we jou nu weer gewoon even aan het werk zitten voor de A naar B-plaat?
0: Ik ga meteen googelen. Sorry, je hebt gelijk.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Jordan en Happiness. Hoor die zo. Tijdens Club The Date, waarin we de weer van A naar B plaat gaan doen. En dit keer ingestuurd door jou als luisteraar. En we gaan beginnen met Dua Lipa.
1: Ja.
0: Either One.
1: Ja.
0: En Nick, je hebt een uitdaging.
1: Ja.
0: Want we gaan uiteindelijk naar Sugar Hill Gang. Rapper's Delight is doorgestuurd. Dus ja, ik wens je gewoon heel veel succes.
1: Ja, dank je.

0: Dua Lipa en Be The One, dat was de beginplaat. En nu gaan we verder, Nick.
1: Ja,
0: wat is je eerste bruggetje?
1: Mijn eerste bruggetje, daarvoor ga ik naar Coldplay. En dat is best een leuk feitje, want Dua Lipa is ooit één keer beschuldigd van plagiaat. Dat heeft namelijk te maken met haar nummer Homesick. Men vond dat wel heel erg lijken op het nummer Everglow van Coldplay. Totdat men erachter kwam dat Chris Martin van Coldplay gewoon gecrediteerd stond als schrijver bij Homesick. Dus het was helemaal geen versie van...
0: En uiteindelijk toch ook op de plaat zelf.
1: Heel lichte achtergrondzang inderdaad. Maar hij speelde de piano uit mijn hoofd in. Het is helemaal geen plagiaat. Het is gewoon in feite Chris Martin die een reeltje bedacht had en dacht, oh, dit is wel leuk om vaker te herhalen. En dat heeft hij ook gedaan. Dus we gaan lekker door naar Coldplay. Echter niet naar Everglow, maar wel naar een nummer van hetzelfde album, Him for the Week.

0: En ik, als ik je een beetje ken, dan heb je haar eigenlijk nodig.
1: Ja, dat is het
0: Beyoncé.
1: Je denkt inderdaad, waarom kondig je nummer A van Coldplay aan, maar speel je vervolgens nummer B? Dat heeft alles te maken met Beyoncé. Ze is weliswaar niet gecrediteerd op de plaat, maar zij is wel degelijk de vrouwelijke stem die je hoort op Him for the Weekend. En die heb ik nodig. We gaan namelijk naar Irreplaceable van Beyoncé. Want zij is een cruciaal onderdeel in de volgende link.

0: vind het echt heel lekker dat we deze weer een keer horen. Beyoncé en Irreplaceable. We moeten uiteindelijk naar Sugar Hill Gang. We zijn begonnen bij Dua Lipa. Nog eentje dan te gaan totdat we daar zijn.
1: Nou, welke is dat? Heb je je gordel om?
0: Ik heb hem om.
1: Dit wordt een rit.
0: Oké.
1: We hebben namelijk te maken met Irreplaceable van Beyoncé. Dat nummer is niet alleen door Beyoncé geschreven, maar ook door Ne-Yo. Ne-Yo natuurlijk, grote artiest die we kennen van onder andere The Zeros en The Tens. Misschien ook wel bekend door een van zijn grootste samenwerkingen, namelijk met Pitbull. En Pitbull is precies de link die ik nodig heb richting de laatste plaat. Want Pitbull heeft het nummer Hotel Room Service ooit
0: Hotel
1: gemaakt.
0: Hotel Motel Holiday Inn.
1: Ja, ik hoor hem al. Ik hoef de laatste niet eens uit te leggen. Heerlijk dit.

0: Ik vind het ook wel weer van deze wel weer heel erg lekker om even te horen. Pitbull en Hotel Room Service.
1: Ja, en dan gaan we zo waar. Totaal anti-club to dates. Maar wel heel even terug in de tijd.
0: Ik vind dit wel een plaat. We hebben een keer de topopvoeding gehad.
1: Ja, deze
0: maar
1: hoort
0: dit is een basisplaat 100%. Waar heel veel samenkomt en waar de rap is ontstaan.
1: Dus ik moet je trouwens zeggen, ik ben zo'n typisch 12-jarig kutjochie geweest wat op een gegeven moment een M&M-fase had. Ik heb het idee dat bijna elk 12-jarig jongetje heeft op de middelbare school. Mm-hmm. En inderdaad, heel vervelend proberen al die rapteksten te doen. Op een gegeven moment kende ik deze Rapper's Delight van de Sugar Hill Gang ook van voor naar achter uit mijn hoofd.
0: Ik vind dan nu ook wel dat je dan nu gewoon mee moet zingen.
2: Ja,
1: gaan we dit helemaal doen.
2: Jammer dat we geen visual radio hebben, maar wij kunnen wel even straks vertellen of hij het goed heeft gedaan.
0: Ja, precies. We zijn gekomen vanaf Dua Lipa, Be The One, naar Coldplay, Beyoncé, Pitbull en dan uiteindelijk Sugar Hill Gang, Rapper's Delight. Jongens, tot volgende week.
2: Tot volgende week. I said a hit.

0: iets gemist of meedoen met de winactie? Check @clubtodate op Instagram en TikTok en mis niks. Join the club. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol. De kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.
1: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, want er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jibby Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
0: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
4: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: En dat is een van de vele successen van Ed Sheeran. Dat was Thinking Out Loud. Goedenavond.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Goedenavond, inderdaad. Dan zijn we weer met Nice and Slow. 2 uur lang prachtige muziek voor je. Met natuurlijk...
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Straks naar het nieuws van 10:30. Dan krijg je 2 keer Roy Estefan te horen hier bij Weer Radio. Maar nu terug naar 2022. Voor Rocks and Hazes. Dit is Ik Drink. En zometeen hebben we ook nog Elbow en de Carpenters voor je.
2: Ik drink op elke vrouw die mij niet zag. Op ieder kind dat ik niet had. En jij die mij zo lang bezat.

Sharon en Richard Carpenter in 1973 met Yesterday Once More. En hier zijn Regina Bell en Peter Rison, A Whole New World.

Dat was Adele met de titelsong van de James Bond film Skyfall. En nu tot het NOS-journaal van 10:30. Deze van Tim Hardin. Ook gedaan door Rudy Bennett van de Motion Saints. How can we hang on to a dream?

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal late has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk.

0: zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol. De kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
1: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.
0: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, want er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jibby Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: En zo begonnen we dit tweede half uur van Nice and Slow met Bill Withers uit 1971. Zijn eerste hit, Ain't No Sunshine.
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: Twee keer Chloe en Stefan. De eerste keer met de Miami Sound Machine. And Can't Stay Away From You. En daarna Here We Are. En dat is Chloe en Stefan solo in Nice and Slow. Time.

Lucky in de wet van Jason Mraz samen met Colby Calais. Dit is tot het NOS Journaal van 11 uur. Birgit Lewis, de schoonzus van Treintje Oosterhuis. En daarom ook een van de Ladies of Soul. En Birgit Lewis neemt ons mee naar 11 uur met deze dus. We are one. Tot zo hè, na het nieuws.

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Bij verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Het Openbaar Ministerie zegt dat bestuurders van tractoren op de snelweg strafrechtelijk worden vervolgd. Met die richtlijn komt het OM nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedankten hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa, van 17, vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakt veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden nog veel mensen vermist. Het weer nog. Vannacht van het westen uit buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien. Er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Nog 1 uur Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: Zo gingen we terug naar 2010 met deze grote hit van Lady Antebellum, Need You Now.
1: Tot 12 uur, Nice and Slow, met Tom van Dranen.
0: Het tweede uur van Nice and Slow, dat betekent dat we straks naar 11:30 hebben. Suzanne Freek, speciaal voor Gerda. En dan...
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: Luke Combs bij Meer Radio in de 2 van 1. Maar nu gaan we terug naar de jaren 70. 1975 om precies te zijn. Met Rudy Karel. Ja, samen een straatje om. Een productie van Weer Luik in Gaan.

0: Zoek, zoek, zoek. Pruim. Ja. Hop. Kom in.
1: Nice and Slow, de jaren 70.

In 1968 maakte Marvin Gaye dit duet samen met Tammy Terrell. Het was You're All I Need to Get By. En nu terug naar 2024. De man die al vele duetten heeft opgenomen, Douwe Bob. Dit keer samen met Sarah in Could Have Been Us.

Een van de vele successen van Roxy Music, natuurlijk met de stem van Brian Ferry. Dat was More Than This. We gaan op naar het NOS-journaal van 12:30. Met deze traditional uit Cuba, door de Sandpipers. 1966, Guantanamera.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Punten met het NOS-journaal. Bij verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Het Openbaar Ministerie zegt dat bestuurders van tractoren op de snelweg strafrechtelijk worden vervolgd. Met die richtlijn komt het OM nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedankten hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa, van 17, vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakt veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden nog veel mensen vermist. Het weer nog. Vannacht van het westen uit buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien. Er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Nog een half uur, Nice and Slow, met Ton van Dranen.

0: Ja, schatje, daar was hij weer, hè? Speciaal voor jou. Deze van Suzanne Freek, als het avond is. Wel trust, hè? Ik hou van jou.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: We gaan door met de 2 van 1 hier bij Meer Radio. De Amerikaanse zanger Luke Combs. In 2023 had hij een groot hit met dit nummer. Fast Car van Tracy Chapman.

Echt zo'n Franse klassiek waarbij je denkt, oh ja, dat is waar ook, die hadden we ook nog. Nicolas Perrac met So Far Away From L.A. En dit wordt alweer de laatste drie voor vanavond. Een van de mooiste van Neil Diamond, Morningside uit 1972. Daarna de Floaters met Float On. En we sluiten af vanavond met On The Outside van Rock Machine uit Canada. Goedenacht en wel te rusten, hè?

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets laten horen van zich. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, soms met onweer ook. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen de regen met opnieuw kans op onweer en tussendoor ook zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Noren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer: vanuit het westen trekken buien over, soms met onweer. En het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook overdag regen met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer

Jeroen Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Het is 2:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.